0: Maar echt best hè, zou je kunnen voor reis door geen bergen door huis en door huis hadden gebleven.
1: State and St. Alice and Church Lane.